0: Mehr Musik.
1: Mehr Musik.
0: Mehr Radio.
1: Mehr Radio.
0: Und hier ist Radio Nordsee International.
2: So klingt der Frühling im Radio.
3: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Hein Kruijzen.
4: Another golden weekend.
5: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: lekker instrumentaaltje uit het jaar 1966. Dat was het Jerry Allen Trio en de Fuzz Duck. En een hele goede middag als u luistert op zaterdag. En een hele goede avond als u luistert op dinsdag. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Meebo 2 Club. Polderpop radioprogramma dat in teken staat van de zeezender Radio Noordzee. En natuurlijk ook alle andere zeezenders die er ooit geweest zijn in de periode tussen 1964 en 1989. In het eerste uurtje aandacht aan Radio Noordzee. We hebben straks een leuk programmafragmentje van Alan West uit februari 1970. We hebben de officiële Engelse start uit 1971 op 21 februari. En we hebben een fragment van de allereerste Ferrymaat Soul Show op 4 november 1973. En straks in het tweede uur hebben we programmafragmenten van Radio Dolfijn. Nou, die is misschien helemaal vergeten. Het was een station dat uitzond in 1966 en in 1967. We hebben wat van het Engelse Radio 390. Dat was een huisvrouwenzender, zeg maar, vanaf een verlaten Engels oorlogsfort. En we hebben een stukje van een zeezender die nooit in de lucht is gekomen. Radio Condor. Daar hebben we een stukje van een testtape die ze uit zouden hadden moeten zenden, maar wat nooit gebeurd is. Dat allemaal in deze nieuwe aflevering van de Meebo 2 Club.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Meebo 2 Club.

0: De eerste single hit van Earth and Fire, nummer geschreven door George Kooijmans. En wat we ook terugvinden op hun eerste LP, Earth and Fire, en het nummer Seasons. Zometeen gaan we terug naar februari 1970 met een programmafragment met Alan West. Maar eerst gaan we nog naar België met een plaatje dat daar maar liefst 5 weken op de eerste plaats heeft gestaan. Ook uit 1970, Thanks, van J. Vincent Edwards.
1: De Mabo 2 Club.

J. Vincent Edwards. Later is hij ook nog naar België verhuisd. Uit het jaar 1970, Thanks. Vanaf januari 1970 stond Radio Noordzee, ofwel Radio Noordzee Internationals, haar programma's uit vanaf het zendschip de Mebo 2. Het schip was in 1948 gebouwd onder de naam Silvretta. En in 1969, nadat het uit de vaart is genomen, wordt het verbouwd tot zendschip en krijgt het de naam Mebo 2. Het schip is 60 meter lang en 9 meter breed. Na de close-down van Radio Noordzee in 1974 wordt het in 1977 verhuurd aan de Libische staatsomroep. En in 1978 wordt het schip officieel eigendom van de Libische radioomroep. In 1979 krijgt het een andere naam, wordt het El Fata en worden er courantprogramma's via de El Fata, de voormalige Mebo 2, uitgezonden in Libië. Dat gebeurt tot halverwege de jaren 80, wanneer de zenders van boord worden gehaald en het schip tot zinken wordt gebracht. Een roemloos einde voor een toch wel heel beroemd schip. We gaan naar februari 1970. Radio Noordzee was een maandje in de lucht. Dit is jockey Alan West.

de band Edison Lighthouse. Met een plaatje dat in het begin van 1970 veel gedraaid werd op Radio North Sea International. Met discjockeys zoals Alan West, Mark Wesley en heel veel meer in de Spangles, Muldoon. Love Grows Where My Rosemary Goes. Op 24 september 1970 moet Radio North Sea gedwongen haar uitzendingen voorlopig staken. Het station zat zwaar in de schulden en er werd een groot geldbedrag geleend van de directie van Radio Veronica, zodat Radio North Sea zijn schulden af kon betalen, maar daar stond wel tegenover de eis dat ze direct uit de lucht gingen. Na een hele hoop getrubbel komt Radio North Sea in januari 1971 met testuitzendingen weer terug in de lucht. En op 21 februari 1971 wordt het station weer officieel opnieuw geopend.

DAB Plus is de nieuwe manier van radio luisteren. Zo kan je dus ook naar ons luisteren via DAB Plus. Dit is Polderpop Radio.

0: Het was de 8e top 40 notering sinds 1968 voor Shocking Blue. Singeltje uit het jaar 1971. Shocking You. Zometeen een fragment van de allereerste Ferrymaat Soul Show uit 1973. Een programma dat Ferry tot op de dag van vandaag nog altijd maakt. Maar eerst gaan we naar een plaatje dat uitkwam in oktober 1973 en die in 1990 ook nog gebruikt werd als achtergrondmuziek voor een spot van Levi's Jeans. De Steve Miller Band. En dit is The Joker. En die hoor je in
1: de Mabo 2 Club.

0: Steve Miller uit 1973 en opnieuw uitgebracht in het jaar 1990, The Joker. We gaan nu naar 4 november 1973. Een datum die in de geschiedenisboekjes is komen te staan, omdat het wegens een olieboycott tegen Nederland de eerste autoloze zondag was, vrienden. Niemand mocht in zijn auto rijden, behalve als je een ontheffing had. En die kreeg je maar enkel en alleen als je bijvoorbeeld een arts was, of je had een beroep dat je echt niet buiten je auto kon. Maar voor de rest waren de snelwegen waren helemaal leeg. 4 november op die zondag besluit Radio Noordzee ook om een nieuwe programmering in te voeren. Er komt een nieuw programma gepresenteerd door Willy en Willeke Alberti. En Ferry Maat presenteert zijn allereerste soulshow. Een programma dat hij tot op de dag van vandaag maakt. We gaan terug naar 4 november 1973.
1: Vannacht bewolkt, kans op regen, minimaal tussen 9 en 4 graden. Morgen veranderlijk, maximaal rond 13 graden. En matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. 12 graden nu op de Meebo 2. Dit is Noordzee Internationaal.

zondag 4 november 1973, de dag die voor autominnend Nederland als een zwarte bladzijde geschiedenis inging. Hey! Zo, goedemiddag allemaal. Bedankt Willy en Willeke voor jullie eerste uitzending op Radio Noordzee. Ik hoop dat u ervan genoten heeft, net zoals wij dat hier in de studio gedaan hebben, luisteraars. Ferima tot 4 uur bij u en ik ga u het een en ander vertellen over de prijsvraag die op deze eerste autoloze zondag door Radio Noordzee uitgeschreven werd. En uiteraard staat die prijsvraag in het teken van de autoloze zondag. Wat kunt u namelijk beter doen dan de auto laten staan en eens een keer de fiets nemen? En mocht u geen fiets hebben, u heeft vandaag de gelegenheid om een fiets te winnen. Wat u daarvoor moet doen is het volgende. U luistert van nu tot 8 uur vanavond naar Radio Noordzee en u hoort dan 7 platen draaien. Die 7 platen die worden uiteraard door een artiest of door een groep gezongen, gespeeld. Het kan ook instrumentaal zijn, alhoewel we zangers en zangeressen de voorkeur geven. De naam, de eerste letter van de naam van die groep of voornaam van artiest, die schrijft u op een papiertje in de volgorde waarop de platen afgespeeld worden. En om het u niet te moeilijk te maken, hebben wij een bepaald herkenningssignaal afgesproken hier, wat we iedere keer draaien voordat er zo'n plaat gaat komen. Dat is namelijk het volgende. Nou, dat is makkelijk zat, dacht ik. Dank u wel. Als die plaat gedraaid wordt en u weet welke artiest het is, dan schrijft u de eerste letter van die artiest op. En zo krijgt u tegen 8 7 letters achter elkaar. Die vormen een woord. Dat woord stuurt u naar Radio Noordzee, postbus 117 in Hilversum. En u maakt een kans om 1 van de 6 rallyfietsen te winnen. Verder komen we daar nog wel even op terug. Voorlopig 2 uur lang Soul op Radio Noordzee. En daarover gesproken.

0: dat is volgens Billboard deze week nummer 1 in de Verenigde Staten. Eddie Kendricks van de Temptations van Keep on Truckin'. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest wat betreft de prijsvraag. Straks, voor we aan de eerste plaat gaan beginnen, zal ik het nog eventjes duidelijk maken hoe het nou precies gaat voor de mensen die het net niet helemaal begrepen hebben. Soul op Radio Noordzee betekent ook dat we aandacht besteden aan veel gouden ouwe.
1: Radio 2, 2.

gingen aan Stevie Wonder, 1970 als ik me niet vergis. En dat heette Yester Me, Yester You en Yester Day. Mocht u verzoeken hebben voor deze 2 uur soul, die wekelijks terug gaan keren tussen 2 en 4 op zondagmiddag op Radio Noordzee, schrijf dan even naar Ferry Maat, Postbus 117 in Hilversum. En liefst op een briefkaart, want... Ja, dag schat. Dat is het makkelijkst voor me. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hier is Love Unlimited.

0: Twee dames uit Liverpool. De blonde Lynn Cornell en de donkere Anne Simmons als het duo The Pearls. Plaatje dat ook uit werd gebracht door de Ronettes in 1969. You Came, You Saw, You Conquered. 1972 was ook het jaar dat Radio Noordzee de Nederlandse service een break-even point bereikte. Dat wil zeggen dat de onkosten even groot waren als de verdiensten. En langzaamaan begint Radio Noordzee een beetje winst te maken. We gaan terug naar 1971, in het begin van de Nederlandse service. Om te testen of Radio Noordzee ook echt hitpotentie had bij de luisteraars, besluiten Joost de Draaier en Jan van Veen een totaal onbekend plaatje te bombarderen tot Radio Noordzee treiterschijf. Het heel onbekende plaatje dat tot dan toe heel slecht werd verkocht, wordt een gigantisch grote hit. En het is ook nog speciaal, want het is een klassiek nummer. Het is de 40ste symfonie van Mozart, en dan moet ik even helemaal compleet zijn. In G mineur, kachelverzeichnis is 550 en first movement Allegro molto. Nou, is een hele mond vol, we gaan hem gewoon lekker draaien. Waldo de Los Rios.
1: Radio Noordzee International. Smash play.
2: Now.

0: De eerste treiterschijf van de Nederlandstalige Radio Noordzee. Het orkest van Waldo de Los Rios. Mozart Symfonie nummer 40. Ook presenteerde Radio Noordzee hun eigen top 50. Die gepresenteerd werd door Joost de Draaier. En om flink wat concurrentie te gaan doen aan Radio Veronica, werd die top 40 regelrecht tegenover de top 40 van Radio Veronica gezet. En die top 50 die begon altijd zo.
1: We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
2: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur. Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.

0: get run without you.
1: Rainbow, I Love You. Dat was de titel van het singeltje uit het jaar 1971 van de Belgische band The New Inspiration. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we terug met nog een uurtje Mebo 2 Club. En dan besteden we aandacht aan andere zeezenders, zoals de totaal vergeten Radio Dolfijn. Die van november 1966 tot januari 1967 in de lucht was. Met programma's gericht op Nederland. We hebben wat van een piratenzender die zich helemaal richtte op de huisvrouwen, Radio 390 van Engeland uit. En we hebben wat van een testband van een zender die nooit in de lucht is gekomen, Radio Condor. Dat allemaal in het tweede uur. We sluiten het eerste uurtje sluiten we af met de US Corporation uit 1974, Rock the Boat. Dan het nieuws en dan ben ik bij u terug met nog een uurtje.
2: De Mebo 2 Club.
1: Tot zometeen. Oh, staat een beetje te hard. Tot zometeen.

0: En fijn dat u er nog altijd bij bent. Ook hier bij het tweede uurtje van de Meibo 2 Club. Met in dit tweede uurtje aandacht aan een totaal vergeten Nederlandse zeezender Radio Dolfijn. We gaan naar Engeland met de huisvrouwen piratenzender Radio 390. En in 1973 werd er een schip voor de kust gelegd voor Radio Condor. Alleen Radio Condor is nooit in de lucht gekomen. Het zat allemaal een beetje amateuristisch in elkaar. Maar er was al wel een testuitzending voor gemaakt. Er was een band opgenomen en van die band gaan we even wat stukjes laten horen. Dat allemaal in dit tweede uurtje met muziek van de jaren 60. Oh, heel mooi vrienden. En wat van de jaren 70. En we begonnen dit tweede uurtje met een bandje dat ooit opgenomen is aan boord van het zendschip de Janine van Radio Atlantis. Discjockey Terry Davis, die vond wat LP's van de Beatles in de platendiscotheek. En die waren in een soort pingpong stereo opgenomen. De ene kant alleen de muziek en de andere kant alleen de spraak. Dus Terry Davis die gebruikte één van die nummers van de Beatles waar hij alleen de muziek van had. Dat was het nummer In My Life. En daar maakte hij een ode aan op Radio Atlantis.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Meibo 2 Club met Hein Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver, een geest.

Straks gaan we met Radio Dolfijn naar het jaar 1966. En uit dat jaar kwam ook dit plaatje van The Small Faces. Een nummer dat geschreven werd door bandlid Steve Marriott. Die had een vriendin, die heette Sue Oliver. Maar die verkering die raakte uit. Maar Steve Marriott die wou Sue toch zo graag terug. En hij smeekte haar, you take all or nothing. En je wilt alles of je wilt niets. We gaan naar de nummer 1 van 20 augustus 1966. Dat was de nummer van de Trogs. Song die geschreven werd door bandlid Reg Presley in de tijd dat hij nog een metselaar was. We gaan naar 20 augustus 1966 met With a Girl Like You.

0: Misschien wel een van de leukste singles die uitgebracht werd in het jaar 1966. The Troggs and With a Girl Like You. We gaan naar een totaal vergeten radiostation hier in de Meeboot 2 Club. Dat is het Nederlandse zeezender Radio Dolfijn. Radio Dolfijn zou de opvolger worden van het Engelse Swingin' Radio England. Een station dat helemaal niet aansloeg bij de Engelse luisteraar. En de eigenaren die besluiten om toch een centje te verdienen, een station te gaan richten op Nederland. In eerste instantie zou het Swingin' Radio Holland gaan worden, zou het een popstation worden. Maar later wordt er besloten dat Radio Dolfijn een station gaat worden met, laten we het heel simpel zeggen, middle of the road muziek. Hè? Gewoon lekker voortkabbelende deuntjes. Radio Dolfijn, het is maar heel kort in de lucht geweest. Het begon in haar uitzendingen op 14 november 1966. En al op 28 februari 1967 stopt Radio Dolfijn en wordt het vervangen door de popzender Radio 227. Daar hebben we 2 weken geleden ook al een stukje van laten horen. We gaan de opening laten horen van Radio Dolfijn op 14 november 1966. En het is misschien wel leuk om te weten dat de discjockeys toch nog een beetje moesten wennen aan de nieuwe naam Radio Dolfijn. Want de naam Swingin' Radio Holland die zat nog een beetje bij ze in het hoofd. Met excuus voor de kwaliteit van de opname. Het is een klein beetje aan de doffe kant, maar het is uniek materiaal vinden.
1: Luisteraars in Nederland, op dit moment maakt u kennis met de nieuwe Nederlandse radiozender Radio Dolfijn.

0: dan richten wij ons nu speciaal tot de aanwezige vertegenwoordigers van pers, radio en televisie die momenteel bijeen zijn tijdens de Radio Dolfijn persconferentie in de terraszaal van Hotel Gooiland in Hilversum. Welkom dames en heren van de pers. Welkom vanaf ons radiozendschip dat voor anker ligt op de Noordzee. In het komende uur zult u volledig geïnformeerd worden over de gang van zaken betreffende Radio Dolfijn. Vanaf deze plaats hebben wij u iets te vertellen over de totstandkoming van de naam Radio Dolfijn. Met medewerking van een groot aantal personen heeft men gezocht naar een naam die een Nederlands karakter heeft en goed in het gehoor ligt. De namen der kandidaten tijdens deze verkiezingscampagne waren onder andere De Lage Landen, Piet Hein, Albatros, Ameland en Golfstroom. Met ruime meerderheid kwam echter de naam Radio Dolfijn uit de verkiezingsbus. En dit was dan uw eerste van een reeks informaties die nu live tijdens de persconferentie voortgezet zal worden. Wij danken u vanuit de studio voor uw komst en uw aandacht. En hiermee is de aanwezigheid van Radio Dolfijn in de ether een officieel feit. I Wanna Be With You werd gezongen door Sammy Davis Jr. Dit is Radio Holland, Radio Dolfijn op de 227 meter band. Wij vervolgen dit programma met een liedje gezongen door Esther Ovarien, Le Train.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

0: Een band die zichzelf het neusje van de zalm vond. The Cream of the Crop. Zo werd deze band ook The Cream. Bestaande uit Jack Bruce, Ginger Baker en Eric Clapton. Van de LP Fresh Cream uit 1967. Dit nummer heette I Feel Free. Zometeen gaan we naar de Engelse piratenzender Radio 390. Radio 390. De frequentie waarop ze uitzonden, 390 meter, daar ga ik u zo meteen allemaal uitleggen. Maar eerst gaan we nog een lekkere draaien, ook uit 1967. Whistling Jack Smith, I Was Kaiser Bill's Batman.
1: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee, hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Whistling Jack Smith. I was Kaiser Bill's Batman. En de B-kant van de singeltje, The British Grin and Beer. Dat is jarenlang de tune geweest van Robbie Dale op Radio Caroline. We gaan naar Engeland, vrienden. Dat doen we met Radio 390. Dat was een piratenzender die geen popmuziek draaide, maar die zich helemaal richtte op de huisvrouwen. De programma's werden een beetje in een beetje oudbollige stijl gemaakt, à la zeg maar BBC Light Program. Elk programma werd geïntroduceerd door een aantal slagen op een xylofoon die in de studio stond. En de programma's ja, die bestonden eigenlijk hoofdzakelijk uit middle-of-the-road muziek. Hè. Heel veel Burt Kempfert en al die dingen meer. We gaan naar 14 maart 1967 met Radio 390. Dat deze keer niet vanaf een schip kwam, maar dat ze een basis had aan boord van een oud Engels oorlogsfort dat een paar kilometer uit de kust van Engeland stond, genaamd Red Sands Towers. Een aantal torens die er tot op de dag van vandaag nog altijd staan en waar een aantal jaren geleden zelfs weer uitzendingen af zijn gekomen van Red Sands Radio. Maar dat gaan we in een latere editie van de Mabo 2 Club behandelen. We gaan naar Radio 390, 14 maart 1967.
1: Come to the end of this morning's Morning Melody. It's been my pleasure for the past hour and a half, and until we meet again, this is Wolf Burns saying bye for now.

0: Hij werd geboren als Philip Blondheim. Hij is helaas niet meer onder ons. In 1967 werd hij bekend als Scott McKenzie, One Hit Wonder met zijn San Francisco. We gaan nu naar het jaar 1973. In juli van dat jaar komt er een derde zendschip voor de Nederlandse kustelingen. Het zendschip dat heette de Condor. En het station dat op dat zendschip uit zou zenden, dat zou dan nog worden Radio Condor. Het zou geen popzender worden. Radio Condor zou zendtijd beschikbaar stellen voor ideële stichtingen die dan hun woordje konden doen via Radio Condor. Het was allemaal nogal een beetje amateuristisch opgezet. Het is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Er is nooit één signaal uitgezonden. En een paar weken later slaat het zendschip de Condor van zijn anker en wordt het opnieuw de haven binnengesleept. Daarna wordt het zendschip de Condor verkocht aan Adriaan van Landschoot, die daar zijn Radio Atlantis op vestigt. En het schip krijgt ook een andere naam, de Janine. Dan was er voor Radio Condor was er al een band opgenomen met een testuitzending. Die is helaas nooit uitgezonden, maar die band is wel bewaard gebleven. En daar ga ik jullie nou een paar kleine stukjes van laten horen. Een testuitzending die dus nooit uit is gezonden in juli 1973. Je hoort achtereenvolgens de stemmen van presentatrice Fietje van Donselaar. Je hoort dominee Toornvliet. En je hoort de eigenaar Stef Willemsen. Radio Condor testuitzending in 1973.
1: Goedemorgen luisteraars. Hier is Radio Condor op golflengte 270 meter of 1111 kilohertz. Wij zenden vanuit de vrije internationale wateren voor de Nederlandse kust.

Hallo, hallo. Er zijn idealisten en idealisten. Jonge mensen en ouderen die op hun rug liggen, naar de wolken kijken en een beetje dromen hoe de wereld zou kunnen verbeterd worden. Maar ze doen niks, het stelt helemaal niks voor. Er zijn ook idealisten die hun ideeën en idealen omzetten in daden. Die hun laatste cent en boterham investeren in een boot. Die de radioapparatuur van de King David kopen en uitvaren. Deze mensen verdienen uw aandacht. Ze verdienen op zijn minst uw rapport van ontvangst.

0: leven in een wereld van democratie, zegt u?
1: Vergeet het maar.
0: Wie reeds de macht heeft en op een gepantserde zuil zit, die heeft het voor het zeggen, al heeft hij niets te zeggen. Maar de minderheden die zich graag met een boodschap tot hun medemensen willen richten, of met elkaar iets van de grond willen tillen, die hebben wel een stem, maar ze krijgen geen stem die door de radio gehoord wordt. Voor deze minderheden is de konder uitgevaren. Schrijft u ons?
2: Dat kunt u dan doen naar postbus 2047 in Haarlem. Ik herhaal, postbus 2047 in Haarlem. Dank u wel.

1973 was de bandnaam nog geen ABBA. Dat werd het pas in 1974 toen ze meededen aan het Eurovisie Songfestival. Toen werd het pas ABBA. In 1973 was het nog gewoon Björn, Benny, Anna en Frida. Met een van hun eerste hits hier in Nederland, Ring Ring. En dit plaatje Ring Ring, dat was ook een codeplaatje in het jaar 1989 voor de Nederlandse zeezender Radio 819. Die waren gevestigd aan boord van het zendschip de Ross Revenge samen met Radio Caroline en World Mission Radio. En dan was daar in 1989 een van de eerste mobiele telefoons aan boord gekomen. Er zat alleen één klein probleempje aan. Ze konden alleen maar gebeld worden. Ze konden dus niet bellen van het schip naar het land, maar er kon alleen maar gebeld worden van land naar het schip. Maar hoe nu het land te verwittigen dat er problemen zijn en dat ze gebeld moeten worden? Nou, elke keer als dit plaatje gedraaid werd, Ring Ring van Björn, Benny, Anna en Frida, wisten ze aan land dat ze even moesten bellen naar het zendschip. En zo kregen ze contact en konden ze eventuele boodschappen konden ze uitwisselen. We gaan naar 1974 en dat doen we met de Three Dog Night. Met een plaatje waar ik heel leuke herinneringen aan heb trouwens. In juli 1974 gingen we met het scheepje de Fortuna een trip maken naar de drie zendschepen die voor de kust van Scheveningen lagen. Dat was de Miamigo van Radio Caroline en Radio Miamigo, de Noordernij van Radio Veronica en de Mebo 2 van Radio Noordzee. Het was die dag nogal erg slecht weer. Het stond een windkracht 7. En ik weet nog wel, mijn maatje die toen mee is gegaan, die heeft eigenlijk de hele trip alleen maar over de reling gehangen. Met de woorden van, ik ben zo ziek. En die had een beetje groene kleur. Maar toen we bij de Mebo 2 aankwamen, werd dit plaatje gespeeld. On the Three Dog Night, the show must go on. En het mooie van alles was, de Mebo 2 die deinde heel mooi mee in de ritme van dit plaatje. Ik draai hem voor mijn maatje Dickie Overkerk, die toen mee is gegaan en die er niets van heeft gezien. Die alleen maar de vissen heeft gevoerd over de reling.

zo'n heerlijk lekker wegzwijmelnummer dit, hè. Carlos Santana, een nummer van de LP Abraxas, nummer dat in 1973 op single uitkwam. Dat is de Samba Patty. En dat was de ene laatste hier in de Mabo 2 Club. Mocht u verzoekjes hebben voor muziek uit de periode eerste jaren 1970, zeg maar. Of gewoon voor een leuk radiofragment van...

0: Met 208 meter middengolf. De laatste die we gaan draaien in de Meerboog 2 Club, dat is een singeltje van John Lennon, Imagine. En ik geef dus nog één keer het mailadres door voor verzoekjes voor muziek, oftewel radiofragmentjes. Dat is polderpophenk@gmail.com. Volgende week ben ik er weer met
1: de Meebo 2 Club.
0: En dan hoop ik ook dat u weer luistert, zowel op zaterdag als op dinsdagavond. Nog een hele fijne dag verder. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!
1: De Meebo 2 Club.